We'll be right back.

Ja, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En ik ga er zo meteen lekker vandoor. Ik ga lekker slapen. Dankjewel voor het luisteren. Dit was de Foute Man in de zendtijd van Storm op de Maan. Ik zou zeggen, dikke doei.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kerstverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. Daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.
1: Let's get down to business.

Goeiedag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kersverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. Daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: meer dan alleen muziek. Den Haag FM.
1: The sky. Locker.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de

Kersverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. En daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: De zomer draait door. Jouw beat, jouw stad. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

Want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.

0: 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kersverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. En daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht

Droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kersverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. Daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

aangepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid. Maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kerstverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. En daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet het dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Goeiedag, ik ben André Kolen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt, gaat de Rijksoverheid een handje helpen bij de opvang van asielzoekers in Den Haag. Zij bezit namelijk een gebouw aan de Regulusweg, waar eerder al honderden mensen werden opgevangen, maar dat ze terug heeft genomen voor haar ambtenaren. Die zitten er nog niet en daarom wil Richard de Mos het pand weer gaan gebruiken om zo aan de spreidingswet te voldoen. Er is alleen dus een klein probleem. Dat pand is niet van de gemeente, het is in handen van de Rijksoverheid, maar volgens Richard de Mos moet er een oplossing bedacht worden. Een inwoner van Den Haag is in één klap miljonair geworden. Bij de XL-trekking van de staatsloterij viel de belastingvrije hoofdprijs van 1 miljoen euro op een lot van een Haagse abonnee. De organisatie nodigt de kersverse miljonair uit bij het kantoor in Rijswijk om de prijs op te halen. En ook krijgt de winnaar begeleiding bij het omgaan met het gewonnen geld. De jackpot viel deze maand niet en daardoor staat de volgende trekking op 10 augustus een jackpot van 14,8 miljoen euro op het spel. Het project van de gemeente om inwoners gratis van een geluidsmeter te voorzien is veel succesvoller dan gedacht. Er was plek voor 180 deelnemers die het geluid in hun omgeving en hun gevoel daarbij in kaart willen laten brengen. Maar inmiddels hebben zich bijna 300 deelnemers aangemeld. En daarom is er sinds afgelopen week een aanmeldstop. Dan nog het weer, droog, zonnig en zomers warm. Bij een matige noordoostenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht droog, de minima 16 of 17 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig, de maxima dan 29 graden. En de komende week houden we warm tot zeer warm zomerweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Den Haag FM 92.0. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
1: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Het Haagse project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt verder uitgebreid. Dan nog het weer. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. Aan de kust blijft het iets koeler. Vanaf woensdag wordt het nog warmer en kan het op veel plaatsen tropisch worden, met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen.
0: Ik vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra

0: bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt verder uitgebreid. Dan nog het weer. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. Aan de kust blijft het iets koeler. Vanaf woensdag wordt het nog warmer en kan het op veel plaatsen tropisch worden, met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
1: De nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio. 100%
2: Haas. Maar de beste muziek van dit jaar wordt zeker weten deze dame. Ray.
3: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware, the South London lover boy.

0: ze maakte misschien wel het beste album van dit jaar. En dat zeg ik nu al. Ray, Beware the South London Lover Boy.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Goedemorgen jongens, meisjes, dames, heren, mensen die zich anders identificeren. Welkom bij een halfjaaroverzicht. Ja, kijk even terug op de eerste helft van 2026. Wat zijn de beste songs? Ik heb er 50 op een rijtje, dus ik ga snel beginnen. Wat hebben we dit uur? Nou, Thundercat, een beetje soul en hiphop. Sienna Spyro komt voorbij, echt zo'n nieuw talent. Stefan Sanchez, Kelby, wat hebben we nog meer? Anderson Paak ook nog. En de komende drie uur dus allemaal mooie songs van het afgelopen half jaar van de eerste helft van 2026. Eerste drietal, bijna allemaal duetten. Ducci en SZA, straks als derde. Daarvoor een Rhapsody met God, God and Afro. En we beginnen met het comeback album van Jill Scott. Samen met Cherawak zijn ze hier met Northside.

Heerlijke combi tussen Ducci en SZA. Daarvoor hoorde je Rhapsody en Jill Scott. Dames die al even meegaan, of zelfs behoorlijk lang meegaan. Door naar een drietal dames in de hip-hop soul die behoorlijk kort bezig zijn. Eigenlijk een soort van nieuwe namen. Charlotte Collage hoor je als derde. Lose You Over Lies, geweldige single. Dat geldt ook voor Samara Sin. Bracht alleen nog maar een EP uit waarvan Good Is A Lie een goede track is. En als eerste, wat mij betreft, de doorbraak van het afgelopen jaar ongeveer. Water Baby, ik had nog nooit van haar gehoord. Prachtig album, maar vooral deze track. Memory Be A Blade. Order baby, hier op de

Charlotte Collage. Daarvoor Samara Sin en Water Baby. Je luistert naar de Nieuwe van Europe special met de beste tracks van de eerste helft van 2026. Strakjes ouderwetse soul, maar dan gloednieuw. Maar eerst drie keer hip-hop in duet en een bijzondere duetten. Als derde hoor je Kneecap van hun laatste album. Een duet samen met Kay Tempest, Irish Goodbye daarvoor. Anderson Paak maakte een heel album met een K-pop sterren voor een film. Je hoort een track samen met G-Dragon, Too Bad. En als eerste Thundercat. Op zijn laatste album staat een duet met een overleden rapper. Dat zijn oude opnames van Mac Miller die hij bewerkte tot deze prachtige She Knows Too Much.

toffe spoken word op de plaat van Kneecap door K-Tempest daarvoor. Anderson Park en Thundercat wat betreft hip-hop van 2026. Zeker van de eerste helft. Geweldig. Hey, er wordt heel veel geweldig soul gemaakt. En ook ouderwetse soul. Ook gewoon nu nog nieuwe songs. Maar dan ouderwets goed klinkend. We gaan er drie horen uit Groot-Brittannië. Als derde hoor je M.T. Jones met Changes Like the Weather. Daarvoor Jacob Banks met My Day Will Come. Allemaal van mooie albums. Shanna Spyro debuteerde met een album. Visitor heet die plaat. Vlak voor de zomer kwam die uit. He's Not My Baby. I'm Shanna Spyro.

Sam Cooke is niet ver weg bij deze sound. Dan hebben we het over 60 jaar oude soul. Maar dan gloednieuw. M.T. Jones, daarvoor Jacob Banks en Shanna Spyro. Dat is Britse ouderwetse soul. Maar we hebben ook in de Verenigde Staten waar een lekkere ouderwetse soul gemaakt wordt. PJ Morton als derde, dat is meer een beetje 70s Stevie Wonder-achtige sound. Sell My Soul, maar dan gloednieuw. Annie Oldfield daarvoor van de The Sacred Souls. En als eerste Sweet Love, Stephen Sanchez.

0: soul.
1: Ja, PJ Morton, is die nog steeds de toetsenist van Maroon 5? In ieder geval, dat was die heel lang wel. Dat was zijn dagelijkse job, zeg maar. En daarnaast zijn solowerk. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd een stuk interessanter. Maar dat is misschien ook een kwestie van smaak. Volgend uur trouwens, want we gaan gewoon nog 2 uur door. Wat meer pop, wat meer... we hebben... Country, met Courtney Mary Andrews. En Benjamin Clementine komt voorbij. Afro van Fatoumata Diawara. Nederlandse muziek van Michiel David en Naas en Thomas Azier. Dat allemaal volgend uur. Wat heb ik nu nog? Dodie, Not For Lack Of Trying. En daarvoor nog 2 soul tracks, maar niet uit Engeland of uit de Verenigde Staten. Nee, Foy Vance uit Ierland. Hi, I'm the preacher's son. En daarvoor Calbee met Deeper Love. Tot volgend uur.

0: Vaste Pers, een greep uit het gevarieerd programma dat de grammofoonplaatmaatschappijen telkens weer op de markt brengen. Er zijn mooie platen bij, leuke, ook curieuze. Sommige wegens hun artistieke waarde, andere omdat ze nieuws zijn. We hebben platen van nieuwelingen en we hebben platen van geroutineerde veteranen. En de eerste gast vanavond is nog een nieuweling, nog zou ik hem een veteraan willen noemen. Het is de zanger.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een bezoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
2: Dit is
1: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Het Haagse project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten...

0: De MOS vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt verder uitgebreid. Dan nog het weer. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. Aan de kust blijft het iets koeler. Vanaf woensdag wordt het nog warmer en kan het op veel plaatsen tropisch worden, met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
1: De nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio.
2: Met mijn favoriete zomerplaats van 2016.

0: Mediterranean love. Amore Mediterraneo.
1: Ja, amore Mediterraneo. Baticuara, oftewel Il Mago del Gelato, zo heet de band. Wat mij betreft de zomerhit van de 2026. Afro-funk, wat is het nog meer? Electro en dat allemaal uit Milaan.
2: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
1: En die track hoort zeker bij de beste 50 tracks van de eerste helft van 2026. Want die presenteer ik tot aan 2 uur. Mijn naam is Rico van Nierop, de nieuwe van Nierop hier. Gewoon wat uurtjes extra om het eerste helft van het jaar samen te vatten. Wat hebben we dit uur?

Naomi Naas komt voorbij. Thomas Azeeram uit Nederland. Country van Courtney, Mary Andrews en Bella White. Afro van Fatoumata Diawara. We krijgen Benjamin Clementine met een comeback. En de bassist van de Chili Peppers heeft een soloplaat best wel jazzy gemaakt. Dat allemaal dit uur. Het eerste drietal uit Nederland. Drie zangeressen. Tessa Rose Jackson, Built to Collide, hoor je als derde. Daarvoor Naas, denk ik wel een van de beste albums uit Nederland van 2026. Bought Me a Guitar, hoor je van haar. En als eerste, ze waren er weer. Michelle David en The True Tones, You'll Never Know.

Feyenoord dit. Tessa Rose Jackson, daarvoor Naas en Michelle David in de True Tones. Je luistert naar een overzicht van de beste muziek van de eerste helft van 2026. Hele mond vol. Het gaat gewoon om goede liedjes. Daar gaat het gewoon om. En ik zit een beetje in de Nederlandse artiesten. We krijgen er weer drie. Jair Faria bracht dit jaar een track uit die heet Chemicals. Vind ik geweldig. Daarvoor hoor je Naomi. Achter elkaar goede muziek van haar. Uit onze regio trouwens. Catch You vond ik een van die prachttracks. En als eerste Thomas Azier. Hij is al jaren bezig. En dit album, deze track die je gaat horen, is geïnspireerd door het ziekteproces van zijn partner. En luister maar naar de tekst. Ik vond het nogal indrukwekkend. Heftig muziek wat mij betreft. Maar wel erg mooi gedaan. Year in a Spiral. Hier is Thomas Azier.

voortreffelijke muziek wordt er toch ook in Nederland gemaakt. Thomas is hier, Naomi en als laatste hoorde je Jair Faria met Chemicals. Ik ga wat country draaien, dat noem ik dan country, maar dat is zo'n breed begrip. Er valt heel erg veel onder. Door de week bij Jessica Mendels zit het programma tussen 10 en 12 toetsen en country plaat van de week samen met een gast. En dat is altijd wel iets meer richting Nashville en richting wat daar in de country hitlijsten ook scoort. Ik zit dan wat meer in de rootshoek, beïnvloed door country. Dus Americana zou je het ook kunnen noemen. Ik heb en soms ook een beetje meer folkant. Ik heb er 3 voor je klaarstaan. Squirrel Flower, Beethoven en Billy Martin. Dat is er eentje maar, want dat is een samenwerking. Wheels heet die track. Daarvoor, Courtney Mary Andrews bracht dit jaar een album uit, waarop het prachtige Little Picture of a Butterfly. Dat is een naam die al wat jaren meegaat, wat heel wat mooie albums maakt. Maar een naam die wat mij betreft redelijk nieuw is, is Bella White. Ook een paar prachtige singles achter elkaar, waaronder deze False Start. Bella White hier op de NAGFM in het half jaar overzicht.

hoef er niet meer bij te zeggen dat het mooie muziek is, toch? Nee, ik heb het zelf uitgekozen. En het zijn de beste liedjes van de eerste helft van 2026. Dus vandaar. Is het country, is het folk? Het waren in ieder geval Bella White, Courtney Mary Andrews en een drietal, Squirrel Flower, Beethoven en Billy Martin, achter elkaar. Dan gaan we richting Afrika en wel naar Algerije. Daar komt de band Imar Han vandaan. Straks hoor je Tellalt van hen. Maar als eerste uit Mali, Fatoumata Diawara, altijd weer garant voor mooie songs en mooie albums. Fala bracht ze dit jaar uit.

Heinz, je bent Imaran, alhoewel een Touareg bent. Dus eigenlijk rondtrekkende muzikanten, maar gestationeerd in Algerije. Daarvoor hoorde je Fatoumata Diawara. En ik ga volgend uur gewoon nog een uurtje door. Tom O'Dell dan, onder andere Brandy Carlile. Wat hebben we nog meer? Bleachers, Jack White, Michael Stipe, ooit van R.E.M. heeft weer werk. Billy Bragg, Beth Orton, Lola Young, James Blake. Dat allemaal volgend uur. En wat zeg je? Het is nog geen kwart voor. Nu al afscheid nemen? Nee, we gaan helemaal geen afscheid nemen. Ik heb wel een paar hele lange tracks klaarstaan. Waarvoor onder andere wat jazzy invloeden in die tracks. Vooral de laatste, Flea, de bassist van Red Hot Chili Peppers, bracht een album uit. Met behoorlijk wat invloed vanuit de jazz. En hij speelt daarop zelf ook trompet. Voor veel mensen wisten dat niet. We weten dat niet, maar hij speelt gewoon trompet naast bas. Plea ga je van hem horen. Een minuut of 7 duurt die track. Daarvoor Benjamin Clementine ook. Hij kwam ineens weer terug met nieuw werk Pizza Mind. Oftewel Have a Piece of Mind. Maar dan Pizza Mind. Woordspeling, maar wel een goed liedje. Geen flauwe grappen. Dan als eerste Tobias Gesso Jr. Jaren geleden als solo-artiest redelijk leuke platen gemaakt. Toen werd het stil, althans ging hij op de achtergrond werken. Vooral voor anderen schrijven. Onder andere schreef hij mee aan songs voor Beyoncé bijvoorbeeld. En nog meer grote artiesten. Maar hij bracht weer een nieuwe track uit. Die heet I Love You. Dat klinkt als een mooie liefdesballad. Toch moet je niet schrikken van de klappen die op een gegeven moment vallen. En dan heb ik het over klappen op de drums. I love you. Tobias Gesso Jr.

0: Everyone just wants to be loved. Everyone wants love. You see the God in everyone. Everyone leaves out no one. And everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge, it's where the courage is. Build a bridge, it's where the courage is. Shine your light, shine it true.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Ik ben Jolanda Baaiens. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie vraagt meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan.

0: 80 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio.
2: Met een geweldige van Tom O'Dell en de Lumineers.

0: solo track van Tom O'Dell, maar met de Lumineers erbij. Krijgt een beetje amazing gehalte. Ik moet een beetje denken aan, hoe heet dat barliedje nou? Piano Man van Billy Joel. Geweldige hoek ook erin in deze Tom O'Dell Old Lovers.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Ja, gewoon nog een heel uur met geweldige tracks van de eerste helft van de 2026. Zowel kunstlicht als woordrijk zijn met zomerstop of een winterstop. Oh nee, zomerstop, zo noem je dat. En komen we na die periode wel weer terug. Maar eerst nog maar eens een uurtje met geweldige muziek. Dit uur onder andere oude namen zoals Michael Stipe en Billy

Rack. Maar ook de Bleachers, Auw. Doet ook mee. Brandy Carlisle komt voorbij. Lime Garden, Bev Orton, Lola Young. Dat allemaal dit uur. We beginnen met een drietal. Als derde Brandy Carlisle en Sarah Bareilles. Salt, then sour, then sweet. Komt uit een prachtige documentaire. Daarvoor Aldous Harding met One Stop. En als eerste Momo Boyd samen met Infinity Song. Dit is Strong.

Salt, then sour, then sweet. Prachtig duet tussen Sarah Bareilles en Brandy Carlile. Hoort bij een documentaire die heet Come See Me in the Good Light. En dat gaat over dichter Andrea Gibson. De tekst van dit liedje is ook gebaseerd op een gedicht van deze Andrea Gibson. Mooie documentaire, wel treurig moet ik eerlijk zeggen. Mooie muziek, over mooie muziek gesproken. Mia Follick, strakjes met Maybe When I'm Ready. En als eerste een band uit België met invloeden uit Mozambique en uit Brazilië. De band heet Au, dat schrijf je A-O. En dan op de A nog zo'n zo'n kringeltje. Een tilde heet dat, geloof ik. Orgulu hoor je van hen.

Mia Folik uit de LA komt ze vandaan. Hoort gewoon wat mij betreft bij de beste 50 tracks van de eerste helft van dit jaar. We gaan drie wat oudere heren draaien, alhoewel niet allemaal even oud. Michael Stipe van R.E.M. heeft weer solowerk uit. I Played the Fool hoor je straks als derde. Daarvoor Jack White kwam een heel album waar onder andere deze track op staat. God and the Broken Ribs. En als eerste Bleachers, dat is natuurlijk de band van Jack Antonoff. Jack Antonoff, sterproducer van onder andere Taylor Swift en Lana Del Rey. En nog veel meer, vooral zangeres. Maar heeft ook gewoon een eigen band. Bleachers vind ik geweldig. Wat mij betreft een hele leuke plaat. Ik zet hem maar gewoon gelijk aan. Dirty Wedding Dress van hun laatste album. Bleachers.

Michael Stipe, ooit van R.E.M., denk ik een jaar of 15 geleden alweer. En is in die tijd af en toe wel eens losse singles uitgebracht. Maar er schijnt nu echt een heel album aan te kopen van hem solo, Michael Stipe. Dus dit waren drie Amerikanen achter elkaar met Jack White en de Bleachers daarvoor. Maar nu terug naar UK. Bev Orton, ook weer sinds de jaren een mooi album uit. Waiting hoor je straks als derde van haar. Lime Garden, jonge band. Downtown Lover, leuke plaat ook zeg. En als eerste Billy Bragg, laat weer eens van zich horen. En er was aanleiding toe de ICE-verhalen in de VS. Op vooral ongedocumenteerde daar. Was inspiratie voor Billy Bragg om een oud gedicht uit de Tweede Wereldoorlog te pakken van Martin Niemöller. Hij maakt er een soort update van. City of Heroes, hier is Billy Bragg.

fijn hoor, die stem van Beth Orton die er weer is. Lime Garden en Billy Bragg daarvoor. Volgende drietal dan, Florence Road. Ik kende de band helemaal niet, maar wat een geweldig liedje is dat toch. Rabbits Can Swim hoor je straks als derde. Daarvoor Trying Times van James Blake. En als eerste Lola Young. Absoluut geen one-hit wonder met Messi. Dat is wel haar doorbraakhit en een grote hit. Maar dit is ook een goed liedje hoor. From Down Here. En ze kreeg productionele hulp van ene James Blake die je daarna dus hoort. Maar eerst dus Lola Young, From Down.

0: Ron Schultz, daarvoor James Blake en Lola Young. En ja, komende week hoor je op deze zender tussen 11 en 2 dit.
1: Van Bessie Smith tot Patti Smith, van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 2 op Den Haag FM.
0: Ja, dank dokter V die dit even mooi omriep. Maar in diezelfde weken en ook vandaag na tweeën is Jeroen Bijl er. Goedemiddag Jeroen Bijl.
2: Buenos dias, Rico.
0: Oh, je verklapt het al. Ja, jij bent weer begonnen met zomerradio vorige week al. En in zomerradio duik jij een vakantieland in. En ik heb een vermoeden wat dat is deze week.
2: Vandaag dopen we het om tot een grote Spaanse tapasbar. We zijn vorige week vertrokken in Spanje. En we rijden deze week nog één uitzending verder door het mooie land.
0: Kijk eens. En wat doe je dan al rijdende door dat land? Wat pik je op?
2: Uit het raam kijken. Mm-hmm. Cervezas drinken.
0: Ja, heel goed.
2: Veel Spaans nieuws zit er uiteraard in het programma. Mm-hmm. Heel veel Spaanse feitjes. Het allerleukste vind ik eigenlijk altijd het coverhoekje. Dus de covers zijn gepakt. En daar zit ook nog wel een aardigheid in. Want, of aardigheid, deze week heb je ongetwijfeld ook meegekregen. Het trieste nieuws dat Bonnie Tyler is overleden.
0: Zeker.
2: En laat Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, nou in vier talen beschikbaar zijn. Ook in
0: serieus? Maar ik neem aan niet door haarzelf ingezongen.
2: Dus de Franse versie heeft ze wel zelf
0: meegekregen. Oh, serieus?
2: Ja, die komt dus in de Franse editie aan bod. Mm-hmm. Maar de Spaanse editie is inderdaad gecoverd door anderen.
0: En die gaan we vandaag horen of niet?
2: Die gaan we vandaag zeker horen.
0: Ik ben nieuwsgierig, want die ken ik niet, die Spaanse versie. Nee.
2: Ja.
0: Hey, tof. Hey, nieuws dus, maar dus nieuws van wat er nu speelt in Spanje, neem ik aan.
2: Zeker, ja. Het is Spaans nieuws met een Nederlands tintje. En ook wel natuurlijk veel bosbrand en hitte nieuws.
0: Ja, dat hebben we eigenlijk hoort er ook bij. Dan is het misschien juist fijn dat de meeste luisteraars nog gewoon lekker in Den Haag zitten, waar het hooguit 30 wordt.
2: Ja, en het is veel veiliger, joh. Ja. Er zijn heel triest deze week zelfs toeristen omgekomen. Mm-hmm. Die probeerden te vluchten voor het vuur. Daar hoor je ook meer over in het Spaanse nieuws.
0: Ja.
2: Dus ja, als je die risico's allemaal niet wil lopen, dan is zomerradio.
0: Ja, en de Spaanstalige muziek uit het verleden. Ja. Ik neem aan dat die Bonnie Tyler cover een ouder liedje is.
2: Maar ook uit het heden. We
0: draaien ook uit het heden.
2: Vijf van Spanje uit dit moment. Vorige week de nummers 5 en 4. En de hele top 3 hoor je vanmiddag voorbij komen.
0: Nou, ben benieuwd.
2: Even kan ik een tipje van de sluier? Nou, op 1, ja, Quevedo. Dat is een grote Spaanse artiest. En die staat eigenlijk elk jaar in de hitlijsten. Zo ook dit jaar.
0: Ja, maar verder dus niet zo erg. Vaak zijn er in andere landen ook hits die wij ook wel kennen. Maar het is juist leuk om die andere hits te leren kennen natuurlijk.
2: Nou, exact. En die kun je dus vanmiddag... daar kun je helemaal in onderdompelen als luisteraar.
0: En jij gaat de hele zomer door, hè?
2: Ja. Zelfs één uitzending langer dit jaar dan vorig jaar. Omdat door de telling van de weken zit er 9 uitzendingen in. En dat is ook wel aardig misschien om dan even nog vooruit te blikken. Denemarken, een nieuw land is toegevoegd.
0: Oh, want welke landen deed je al? Nu Spanje dus?
2: Spanje en dan... We rijden eigenlijk met de klok mee door Europa heen. Mm-hmm. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië. Maar dit jaar zit Denemarken daar ook nog even tussen.
0: Kijk eens, en waarom heb je voor Denemarken gekozen als extra land?
2: Nou, daar is dus ook best leuke muziek die daar vandaan komt. En dat hebben wij hier in ons kikkerlandje niet zo door.
0: Nee, ik heb één Deense artiest gedraaid de afgelopen uur. Kelby.
2: Oh, Kelby. Hey, ja, maar die moeten we dan ook nog even... Ik hoorde wel Braziliaans bij jou, dat vond ik ook tof.
0: Ja, dat komt uit België.
2: Oké, Kelby. Nou, dat... en je hebt natuurlijk de Olsen Brothers, die ken je ook.
0: Ja. Ja, allemaal leuk. Maar de Denemarken is... Wacht nog eventjes. Vandaag dus lekker veel Spanje. Nou, veel plezier daarmee. Aangezien jij niet naar Pakistan gaat, ga ik de Urdu-versie draaien die dit jaar uitkwam van Eurythmics hit door Aruj Aftab en Anish Kumar. Veel plezier straks, Jeroen.
2: Gracias, adios.
0: Adios.

0: Stu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
9: Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid.

0: temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Dankjewel, Jolanda. Dat is een sonometro in Spaans, een geluidsmeter. Ja. Afstemmen. Dat zijn dus weer de buren. Draaien op de band. Station kunnen vinden.
2: Auf UKW und DAB Plus.
3: Oh! Kostenlosen App online und auf deinem Smart Speaker.
2: Hier
3: ist Deutschlands Hitradio.
1: Nein, nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Verder. Ook niet goed. Het is Italiaans. Dat duurt nog even, mensen. Even door om die band. Dat is Frans. Dat is voor volgende week. Deze dan. Ja,

0: dat zeg ik. Amaral. En ze zingt, mi corazón no te compra el dinero. Mijn hart wil helemaal geen geld. En vandaag is deze uitzending een rechtstreekse verbinding. Een conexión con el corazón. Is het zwemweer?
1: Haagse Zomerradio.
0: Welkom terug bij aflevering 2 van het vijfde seizoen. Hè? Jubileumseizoen dit jaar. Ik ben vereerd dat ik terug mocht komen. Vorige week zijn we afgetrapt. De Zomerradioreis van dit jaar 2026 in Spanje. Rijden we helemaal met de klok mee dit jaar door Europa heen. Door alle grote Europese vakantielanden en een beetje meer. Rico van Nierop, dankjewel. Het muzikale geweten van dit station. Met die Urdu-versie van Sweet Dreams. Ik ga kijken of er van de Eurythmics mix ook nog wat te coveren te vinden is.

moet lukken. Dat is een uitdaging. Spanje, 49 miljoen inwoners. En jij en ik, wij zijn er vandaag onderdeel van. Niet als inwoner, maar wel als rondreizer. Wij kijken uit het raam, we zien het Spaanse landschap glooiend voorbij komen. Ook hoge bergen, laagvlaktes, hoogvlaktes. En natuurlijk de costas, hè, want die zijn er ook. Dat zit allemaal in dit programma en dat kun je allemaal meemaken vanmiddag. Tot aan 4 uur is dit jouw muzikale mooi weergarantieprogramma. Haagse Zomerradio, wat kun je nog allemaal voorbij horen komen vanmiddag? Nou, van alles. Bijvoorbeeld dit. Oh ja, La Bamba. Para bailar La Bamba. Het verhaal van Hijo de la Luna ga ik je vertellen.

Ja, dat is eigenlijk Portugees. Maar die smokkelen we er gewoon in, hoor. Dansa Kuduro vanmiddag. Welkom terug, Spaanse editie Haagse Zomerradio. Bij een nieuw plaatje uit 2023. Je hoort Rauw Alejandro. Hello.

0: Belle Perez, een enamorado. Zij komt uit Neerpelt, is trouwens een jaar jonger dan ik, voor de mensen die meeschrijven vanmiddag. Haagse Zomerradio, daar luister je naar vijfde jaargang aflevering 2 onderweg door Spanje. En er zijn heel veel Spaanstalige landen in de wereld. Dat is altijd aardig als je dus muziek moet uitzoeken, want ja, die vijver die is enorm groot. Afgelopen jaar wandelde ik door een kleinstoffig bergdorp in Guatemala. En daar waren twee bouwvakkers bezig. En die hadden keihard op de speakers een klassieker opstaan van Antonio Aguilar. Dat is geloof ik een Mexicaan. En dat was fantastisch om die mannen in die bakkende zon in dat stoffige straatje met de weg bezig te zijn. En dat nummer, ja, ik zal je een klein stukje laten horen. Want dat brengt me meteen weer terug in dat stoffige dorpje. Ay, Chabela.
1: Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas, yo me digo, ay, Chabela. Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias, yo me digo, ay, Chabela.
0: Chabela is trouwens een afgeleiding van de Spaanse naam Isabella. Maar het kan ook een frustratieuitroep betekenen. Of het kan een boerenmeisje betekenen. Er zijn heel veel betekenissen aan Chabela. Maar zoek die plaat maar een keer op. Over oude knakkers gesproken. Ja, de Chan Chan. Die ken je ook nog wel. Dat was van de Buena Vista Social Club. Eliades Ochoa die zat in die groep. En die vertelt wat over dat nummer in dit programma. Dat is bijzonder. Luister goed.
2: El invento mío. Y además, Chan Chan de...
0: Oh ja.
2: De alto cerro voy para Macaré. De Guacuerdo voy para Mayarí. Y yo le quité eso, le dije, vamos a hacerlo así. De alto cedro voy para Macaré. De Guacuerdo voy para Mayarí. Para que le llegara más al público, a la gente. Y yo, bueno, está bien, muchacho, hazlo como tú quieras. Y así se quedó.
3: De alto cedro voy para Macaré. De Guacuerdo voy para Mayarí.
0: Ik had geen idee wat hij zei. Ging iets te snel. Maar gracias, muchas gracias. Ja, sí, sí. Als we toch in het Belgische hoekje zijn. Lost Frequencies, die bracht een paar jaar geleden een hele hippe versie uit van Chan Chan. En die hoor je nu.

Ya, ya, ya, ya, entonces.

Yeah.

0: AI.
1: Voetjes in het zand, radio aan. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.
2: Zijn jullie benieuwd wat er in mijn mandje zit?
3: Casolas hieras de bascos.
2: Zijn jullie benieuwd wat er in mijn mandje zit? Ja, José, laat maar zien wat er allemaal in je mandje zit.

Van alle muzikale markten thuis. Haagse Zomerradio, je hoorde Barij en Mas Bessos. Betekent zoveel als meer kusjes. Die deelt dit programma uit. Vanmiddag in de zomerhitte, waarom ook niet. De bus is vertrokken, hoor. We zijn onderweg. Ja, we maken flinke kilometers in het Spaanse land. Maar af en toe dan stoppen we even bij een tankstation. Even verfrissing halen. Even de benen strekken en zo. En momenteel staan we ergens langs de kant van de weg bij zo'n tankstation. En daar hebben ze van beton een hele mooie pingpongtafel neergezet. Ja, dus we gaan een stukje pingpongen tegen Enrique Iglesias. Leuk. Zo dadelijk het nieuws van half drie.

0: De natuurbrand die in het zuiden van Spanje aan minstens 12 mensen het leven heeft gekost, heeft volgens hulpdienst al 6000 hectare land in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand brak donderdag uit in Los Gallardos in de provincie Almeria. 23 mensen worden nog steeds vermist. 8 mensen raakten gewond. Van hen zijn er 4 ernstig aan toe. Zij zijn voor behandeling overgebracht naar Sevilla. 1405 mensen zijn in totaal geëvacueerd vanwege de branden. De slachtoffers werden overvallen door het zich snel verspreidende vuur. In de dichterrook kozen sommigen ervoor om de aanbevolen evacuatieroute te verlaten en een alternatieve route te kiezen, waarna ze ingesloten raakten door de oprukkende vlammen. Er wonen veel buitenlanders in het gebied. Onder de doden zijn in ieder geval 4 Britten. Ook enkele Belgen zijn omgekomen, al is nog niet duidelijk hoeveel. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is een ruig terrein met veel verspreide huizen en boerderijen en talloze ravijnen, dat daardoor moeilijk bereikbaar is voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het gebied iets verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is om het vuur te blussen. De brand bij Los Gallardos is de dodelijkste in de recente geschiedenis van Spanje. Het dodental loopt mogelijk nog op. De Amerikaanse president Donald Trump is Spanje helemaal zat. Hij heeft eerder deze week laten weten dat zijn financiënminister Scott Bessent geen handel meer met Spanje mag drijven. De Spaanse regering die reageert koeltjes. Business as usual, zeggen ze. Afgelopen maart dreigde Trump ook al om de handel met het land te stoppen. Spanje zou het Amerikaanse leger toen geen toestemming hebben gegeven om Spaanse bases te gebruiken om Iran aan te kunnen vallen. Vorig jaar heeft Trump zich kritisch uitgelaten over de Spaanse bijdrage aan de NAVO, die in zijn ogen te laag is. Spanje is uitgesloten van de 5%-norm en wil 2,1% bijdragen. De Spaanse regering lijkt niet onder de indruk van Trumps grote woorden. Op eerdere dreigementen reageerde Spanje trouwens ook al zakelijk. De regering benadrukte dat de VS handelsafspraken maakt met de Europese Unie, dat er internationale afspraken gelden en dat bedrijven zelf ook nog een bepaalde vorm van zeggenschap over de handel hebben. Spanje bereikt dit jaar waarschijnlijk de grens van 100 miljoen buitenlandse toeristen. Dat heeft de minister van Toerisme, Jordi Herreu, deze week gezegd. De Spaanse zomer wordt weliswaar steeds heter en droger, met bosbranden tot gevolg zoals je zojuist hoorde. Maar dat staat het massatoerisme helemaal niet in de weg. In de eerste 3 maanden van dit jaar steeg het aantal toeristen met 2,5% tot 17,5 miljoen. De grote bulk moet dit jaar nog komen en de reizigers laten zich niet afschrikken door natuurgeweld dat door klimaatverandering steeds vaker voorkomt. De temperaturen in Spanje kunnen in de zomer wel oplopen tot boven de 40 graden. In 2025 lag het aantal toeristen in Spanje nog op 96,8 miljoen... en onder hen waren 1,35 miljoen Nederlanders. Dat was een nieuw record en dat deed de Spaanse economie dan wel weer goed. Qua temperaturen in Spanje, in Alicante is het 32 graden, in Granada is het 36 graden, in Murcia is het 37 graden en in Valencia 31 graden.
1: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio. 100% Haag.
2: Deze zomer Haagse Zomerradio met Jeroen Bijl. Den Haag.

al Chico. Al Chico se llama Ricky. Ja, ik doe poging tot Spaans, hè, je hoort het. Oh, Maria, hoor dat toch eens. In Zomerradio, de Spaanse editie, zoveel mag duidelijk zijn. Het is 8:08, zo dadelijk hoor je het coverhoekje, komen we in beland. Leuke covers heb ik weer voor je gevonden vanmiddag. Maar eerst dat verhaal. Dat verhaal van Hijo de la Luna. Smoor verliefd was de zigeunervrouw. De man die ze op het oog had was zo perfect, zo mooi, dat ze dacht hem nooit te kunnen krijgen. Dus wat deed ze? Ze smeekte de maan en hey, die bood hulp aan. Maar op één voorwaarde. Het eerste kind dat ze zou krijgen, dat zou de maan toekomen. En zoals het in sprookjes gaat, aldus geschieden. De man en de vrouw, ze werden een stel en niet lang daarna kregen ze een kind. De baby die was beeldschoon, maar had niet de bronzen huidskleur, de piel morena van de man en de vrouw. Maar het albino kind had een huid die leek op het maanlicht. Blanco como el lomo de un armino. En de man die werd natuurlijk achterdochtig, werd zelfs woedend en vermoedde dat zijn vrouw hem bedrogen had. Uit woede doodde hij haar en liet het kind achter op de top van een heuvel. Daar waakt de maan als een zorgzame pleegmoeder over het kind. Zie je een halve maan, dan huilt de baby. En dan vormt de maan zich tot een schommelend wiegje om het kind in slaap te sussen. Zie je een volle maan, dan weet je dat het kind rustig slaapt en tevreden straalt.

Close Not Quite heet dat dan. Ja, dat is eigenlijk Portugees die dan Sakurudo. Maar hé, hey, ja, ja, zijn de buren, joh. En dan nog, hè. Dankjewel, Don Lor. Want Spaans en Castellano, dat zijn talen die in Spanje al voorkomen. Maar er zijn nog drie talen in het land. Catalaans in de Noordoosthoek, zo rondom Barcelona tot aan Valencia. En dan heb je het Galicisch in de meest noordwestelijke punt van Spanje. En ook nog Baskisch in een klein grensgebied in de westelijke Pyreneeën. Je leert dat allemaal, je hoort dat allemaal in Haagse Zomerradio, de Spaanse editie. Maar wat je niet hoort is bijvoorbeeld dit. Die is oud. Guantanamera. Guantanamera. Hoor je niet voorbij komen vanmiddag? Wat je nog meer niet voorbij hoort komen is... Oh, de Borriquito. Hoor je ook niet voorbij komen? We zijn beland in het coverhoekje. En weet je wat het is met covers? Sommige covers hebben geen enkele introductie nodig.

0: lekker zeg dit.
1: Potverdikkie. Je hoort M. Klan en Llamando a la Tierra. Ik heb de aarde aangeroepen. En daarvoor Hasta el Final, Time After Time was het origineel. En Hasta el Final, vrij vertaald, betekent dat zoveel tot het eind. Ja, en dit was natuurlijk eigenlijk de Steve Miller Group, hè, band. Die klonk ongeveer zo. Wake up, oh ja. Wake up, wake up and look around you. Het coverhoekje, daar zijn wij aanbeland. Met triest nieuws deze week. Gaynor Sullivan, geboren in een mijnwerkersgezin in 1951 in Wales. Haar eerste hit was haar doorbraak, It's a Heartache, 1977. Toen in 1983, Total Eclipse of the Heart, geschreven door de legendarische Jim Steinman. Was een rock ballad is dat van de buitengewone categorie. Met dat schorre en schrapende verlangen van haar kenmerkende stem. Bonnie Tyler hebben we het dan natuurlijk over. Dat unieke kenmerk trouwens was het gevolg van een operatie aan haar stembanden in de jaren 70. En het verhaal gaat dat ze tegen medisch advies in veel te vroeg begon te zingen. Afgelopen woensdag overleed ze onverwacht in een ziekenhuis in Portugal. Daar werd ze behandeld voor een ernstige ziekte, zo maakte haar familie bekend. We hebben nog een fragmentje van Bonnie zelf.
2: I knew in my heart I'd still be singing. Because that's what I set out to be, a singer, you know. I'd be in some club somewhere around Wales now if I hadn't been discovered, for sure, because I love doing what I do. But I never thought I'd still be having success, you know, 25 years later.
1: Dat schorre stemgeluid van de Welsh lady, muzikale hartepijn. Turn around bright eyes. Once upon a time I was falling in love, and now I'm only falling apart. There's nothing I can do.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 3... Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld.

0: I meant so.
1: Ik zie je vertwijfeld kijken.
0: Hey Jeroen, dit kennen we.
1: Ja, van die andere Jeroen, van de boom. Ja, maar en dan zie ik je ook nog vertwijfeld kijken. Hoort dit dan niet in het coverhoekje thuis?
2: Haagse Zomerradio.
1: Nee, nee, nee. No, naturalmente no. Want dit was origineel. Dus ja, dat is dan technisch geen cover. Jeroen van de Boom heeft het gecoverd. Wist je niet, hè? Kijk, zo steek je nog iets op in Haagse Zomerradio. De editie van 2026 door dat land met 49 miljoen inwoners. Veel wonen er trouwens rond de steden, hoor. 7 miljoen rond Madrid, 5,7 miljoen rond Barcelona in Spanje. Maar jaarlijks meer toeristen dan inwoners bijna. Je hoorde dat in het vorige nieuwsblokje al, hè. Ondanks al de klimaatverandering blijven mensen gewoon gaan. Meer dan 80 miljoen toeristen telt Spanje jaarlijks. In dat land is dit programma vanmiddag aanbeland. Tot aan 4 uur op jouw radio. Je kunt meereizen, je mag inschepen. Je hoeft er niets voor te doen. Geen gedoe met koffers, visums, tickets, op tijd vertrekken en zo. Nee, je zet je radio aan en je bent er.

Zomer in de stad. Den Haag FM draait hem voor je. Haagse Zomerradio.

0: is dit, zeg. Silvana Estrada hoorde je en La Corriente. Daarvoor zat Shakira met Rauw Alejandro Te Felicito. Heette dat dan? Dat kwam uit 2022. Haagse Zomerradio. Met zo dadelijk in het nieuws. Nieuws over de branden, de natuurbranden en doden daarbij in Spanje. Een drugshandel. Koppel, vader en zoon zijn opgepakt en drukte verwacht op de Europese wegen ook vandaag. Dat zo dadelijk allemaal in het Spaanse nieuws van 3:30. Eerst, geheel belangeloos, bied ik je aan een geschiedenisreis dwars door Spanje heen, dwars door de tijden, van noord naar zuid gaan we even door de eeuwen heen. We beginnen in het noorden, achter de Pyreneeën. Lang voordat toeristen massaal naar de Costa Brava trokken, leefden daar Iberiërs, Kelten, Feniciërs en Carthagers. Daarna arriveerden natuurlijk de Romeinen. Ze noemden het schiereiland Hispania en legden wegen, steden en aquaducten aan. Het Latijn dat zij achterlieten, dat zou uiteindelijk uitgroeien tot het Spaans. Na de val van Rome namen de Visigoten het over. Het jaar 711, toen staken Moorse legers vanuit Noord-Afrika de straat bij Gibraltar over. Spanje werd voor een groot deel Al-Andalus, een gebied waar wetenschap, architectuur en handel floreerden. Denk aan Córdoba, een van de grootste steden ooit ter wereld, met zijn magnifieke Mesquita, een kathedraal waar verschillende religies en tijdperken met elkaar vervlochten zijn in een architectonische tango. Terwijl we verder zuidwaarts rijden, komen we bij het jaar 1492. Een magisch jaartal voor Spanje. Granada, het laatste Moorse bolwerk, dat valt in handen van de katholieke vorsten Isabella en Ferdinand. In datzelfde jaar vertrekt een zekere Christoffel Columbus westwaarts. Spanje veranderde van een Europees koninkrijk in een wereldrijk. Goud, zilver, macht, het stroomde allemaal binnen vanuit Amerika.
1: 92.0 Den Haag FM.
0: Maar zoals elke lange reis kent ook Spanje scherpe bochten, oorlogen, economische neergang en het verlies van kolonies. Die verzwakken het land. In de 20e eeuw volgt de bloedige Spaanse burgeroorlog. Generaal Franco, die grijpt de macht, regeert bijna 40 jaar als dictator in het land. Na zijn dood in het jaar 1975 slaat Spanje een nieuwe weg in. Het wordt een democratie, treedt toe tot Europa en ontwikkelt zich tot het moderne land dat miljoenen vakantiegangers vandaag kennen. Achter die stranden, tapas en sangria, daar schuilt de geschiedenis van Romein, Moren, ontdekkingsreizigers, koningen en revoluties. En in deze zinderende Spaanse zomerhitte beseffen we samen: Spanje, dat is niet zomaar een bestemming aan de zuidelijke grens van Europa op het Iberisch Schiereiland. Het is alsof je reist door de geschiedenis zelf, het spektakel dat Spanje heet.

een stem heeft Edurne. Amanecer, de zonnewende betekent dat in het Spaans. En zij deed er in 2015 mee. Is dat goed Nederlands? Ja, zij deed er mee aan het Eurovisie Songfestival. Wij zijn op weg naar het Spaanse nieuws van 3:30.

0: dat is wel een stadionkraker, hoor. Juramento Eterno de Sal, hoorde je. De eeuwige zoute eet. Ja, daar voelen wij ons in deze stad achter de duinen. Detras las Dunas. Natuurlijk mee verbonden, je hoorde Alvaro de Luna.
1: Dit is Haagse Zomerradio, buitenlands nieuws.
0: Er worden nog steeds 23 mensen vermist bij de natuurbrand die woedt bij Los Gallardos in Zuid-Spanje, waarover je in het vorige uur al meer hoorde. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 gewonden zijn er slecht aan toe. Het is de dodelijkste natuurbrand in Andalusië sinds de dodentallen van de natuurbranden worden bijgehouden. De hulpdiensten troffen doden aan op 2 verschillende locaties. Op 1 plek zaten slachtoffers zelfs nog in een auto. Volgens waarnemend minister Sans van Volksgezondheid en Noodsituaties werden deze mensen overvallen door de brand die zich extreem snel verspreidde. De ANWB verwacht vandaag veel drukte op de Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Dan ook nog de bosbranden in Frankrijk en Spanje die hinderen het doorgaande vakantieverkeer niet. Wel moeten automobilisten zich voorbereiden op de hitte. Na de regio Noord heeft sinds vrijdag ook het zuiden van het land vakantie. Hoewel het geen zwarte zaterdag is, wordt er wel veel drukte verwacht op de Europese wegen. De eerste zwarte zaterdag overigens valt dit jaar op 1 augustus. In Nederland moeten reizigers vooral rekening houden met werkzaamheden op de A1, A9, A20 en A27. Ook verwacht de ANWB drukte bij de Duitse grensovergangen op de A1, A7, A12 en A76 door grenscontroles. De lange files worden vooral op Europese wegen verwacht. Veel Fransen hebben een lang weekend door de nationale feestdag 14 juillet. En de meeste vertraging wordt verwacht op de A6 en A7 op de Autoroute du Soleil richting het zuiden van Frankrijk. Ook denkt de ANWB dat de druk wordt op de A9 van Orange naar de grens met Spanje. De ANWB meldt verder dat bosbranden in Frankrijk en Spanje het doorgaand verkeer dus niet hinderen. Wel zijn enkele lokale wegen afgesloten. Vakantiegangers die door Frankrijk rijden moeten zich voorbereiden op hitte. Het kwik kan daar oplopen tot 40 graden. De Nederlandse en Spaanse politie hebben een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon opgepakt op verdenking van drugshandel en het witwassen van grote geldbedragen. De vader werd aangehouden in Spanje en zijn zoon in Nederland. Daarnaast zijn er nog 3 anderen opgepakt. De vader werd opgepakt in een woning in Spanje. Uit onderzoek van de Nederlandse en Spaanse politie bleek dat de man een aantal panden in dat land op zijn naam heeft staan van zijn zoon. Ze reisden vaak naar Spanje en leefden daar in luxe, terwijl er geen officiële inkomsten binnenkwamen. In Nederland werden ook een 49-jarige man uit Roermond en een 20-jarige vrouw opgepakt. Daarnaast werd 1 verdachte in België aangehouden. De politie begon dit onderzoek in oktober van vorig jaar. De 5 personen worden verdacht van grootschalige drugshandel en het witwassen van crimineel geld. De 3 in Nederland opgepakte verdachten, die zijn inmiddels voorgeleid. Ze zitten in beperkingen en dat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Nederland gaat Spanje en België vragen om de verdachten die daar zijn aangehouden zo snel mogelijk aan Nederland over te dragen. Een paar temperaturen. Op Ibiza is het 31 graden. Benidorm is het 31 graden. Alicante 32 graden. Barcelona 31 graden. Malaga 31 graden. En in Madrid, daar is het 33 graden.

0: zal ik hem toch afkondigen dan? Omdat je dacht, hoe zou die plaat nou in godesnaam heten? Artiest Miranda en ja, dat was textueel hoogstandje natuurlijk. Dat heette Vamos a la Playa.
1: Haagse Zomerradio presenteert de top 5 in
0: Spanje. En Vamos a la Playa betekent zoveel als... Ach, laat op me zitten trouwens, dat weet iedereen. De top 5 in Spanje. Je hoorde vorige week de nummers 5 en 4 al. Young Maiko en Clarence stond op 5. En Ana Mena met Lola Indigo stond op 4. Wij vervolgen hem. De hele top 3 hoor je nu en al hier Aora voorbij komen. Op 3 staat in Spanje momenteel Ja Ice Dylan met Dicha Vate. Dat is een nummer, een woord dat uit het Romani komt. Verwijst naar de kinderen. In dit geval met een Cubaans muzikaal sausje overgoten. Want Dylan Suarez Guzman die komt uit Havana. Na een handjevol hits dat hij al eerder had, scoort hij nu dus samen de nummer 3 in Spanje samen met Ray Tony. Hier is hij dus, Ja Ice Dylan.
2: Den Haag FM. Angelo, Lotiti, onda, onda, onda, onda. Lo conoce Rey Tony, desde la USA.
3: Chávate.

0: Wat gebeurt er toch allemaal, joh? Het lijkt wel een film, deze plaat. Jay Wheeler en Omar Kurtz. De Legitos heet het. En het staat momenteel op de tweede plaats van de Spaanse hitlijst. Jay Wheeler is een grote naam in de Latijns-Amerikaanse muziek trouwens. Hij komt uit Puerto Rico, begon zijn muzikale carrière in 2016. En hij staat bekend als La Voz Favorita, de favoriete stem. Het nummer wat je zojuist hoorde, dat gaat natuurlijk uiteraard weer over de liefde. Altijd weer die liefde. Maar ook over afstand en alle emoties die daar dan zo'n beetje bij horen. De Spaanse top 5, daar zijn we beland. Ja, dat kan ik nog even beter professioneel doen zo.
1: Haagse Zomerradio presenteert de top 5 in
0: Spanje. Ja, als je de 3 en de 2 gehoord hebt, dan weet je wat je te wachten staat. Hè? Dan komt die nummer 1, die komt er zeker aan. Die staat nu voor je klaar namelijk. Quevedo, misschien wel het allergrootste popfenomeen in de Spaanstalige muziekscene momenteel. Hij staat met meerdere nummers in de hitlijsten daar. Ook vorig jaar hadden we hem trouwens in de Spaanse top 5. En dit jaar heeft hij verschillende zomerhits uitgebracht die allemaal hoog scoren. En op 1, La Graciosa staat nu voor je klaar. Is een eerbetoon aan het gelijknamig kleine Canarische eiland. Quevedo is geboren in 2001 in Madrid, maar bracht zijn kindertijd door op Gran Canaria.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: ¡Vuela, vuela!
1: Verás que todo es posible.
0: Voyage, voyage. Ja, dat is origineel. Vuela, vuela, Magneto hoorde je. Dat is een Mexicaanse boyband. En in het kofferhoekje zijn we natuurlijk beland daarmee. Dat zoveel mag duidelijk zijn. Vorige week hadden we een cover. De koffers zijn gepakt. De koffers staan klaar. Hadden we een cover Moonlight Shadow in het programma. En toen had ik heel aangekondigd. Ja, daar is ook nog een punkversie van.

Frank Sailor hoorde je en Segusta El Sado. Dat was dus niet Luz del Cielo, hè, maar dan iets anders. De laatste van dit uur. Raad de cover.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van Café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag FM.

altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM, jouw stadsradio. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: kennis. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwennesdenhaag.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dit is jouw stadsradio, Den Haag FM. Muziek uit je eigen stad, hoor je op Den Haag FM. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: girls just wanna have fun. I don't know your plans. I just wanna get some. Girls wanna summer with their friends. Wanna do it to their ex and then get the job done. Girls just wanna dance.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nu het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van Café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: Den Haag FM.
0: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio.
0: 10 uur Cultuurboulevard met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma.
1: Den Haag FM.

0: nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl. Den Haag.

0: nu het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van Café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl. Den Haag.

debe haber un camino recto y debe haber un camino común.

We'll be right back.

0: Nu het nieuws van 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking. De informatie is verzameld door ervaringsdeskundigen die locaties zelf hebben beoordeeld. De database bevat inmiddels honderden plekken en wordt nog verder uitgebreid. Het project waarbij inwoners gratis een geluidsmeter kunnen lenen is veel populairder dan verwacht. Er was plaats voor 180 deelnemers, maar inmiddels hebben zich bijna 300 mensen aangemeld. Daarom heeft de gemeente een tijdelijke aanmeldstop ingesteld. De deelnemers meten 6 weken lang het geluid in hun omgeving en geven ook aan hoe zij dat ervaren. De gemeente onderzoekt nu of er extra meetapparatuur beschikbaar kan komen. Daardoor zal het project waarschijnlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Dan nog het weer. Ongeveer 25 tot 28 graden. Vlak aan de kust blijft het wel iets koeler. Vanaf woensdag kans op tropische warmte met temperaturen boven de 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den Haag FM 92.0.

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Een fietser is gistermiddag mishandeld aan de Laan van Hoornwijk in Ypenburg. Rond 3 uur ontstond er een ruzie tussen het slachtoffer en 3 jonge mannen op fatbikes. Dat was bij de bushalte Laan van Ypenburg. Een 4de persoon stapte uit zijn auto en raakte er ook bij betrokken. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de ruzie is ontstaan en zoekt daarom naar getuigen en beeldmateriaal. Een café aan de Erasmusweg is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar van Café Erasmus zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot direct de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg werd tijdelijk deels afgesloten. De bezoekers hadden begrip voor de situatie. De Nieuwe Haagse coalitie wil opnieuw in gesprek met het Rijk over het gebruik van het pand aan de Regulusweg voor asielopvang. Volgens Richard de Mos kan Den Haag daarmee voldoen aan de spreidingswet. In het gebouw werden eerder zo'n 650 asielzoekers opgevangen, maar het Rijk wil het pand gebruiken voor ambtenaren. De Mos vindt dat het Rijk Den Haag hiermee moet helpen, omdat de stad ook wordt gevraagd meer opvangplekken te regelen. De Regulusweg moet een alternatief worden voor de geplande opvang in het voormalige Haga ziekenhuis aan de Sportlaan, die de nieuwe coalitie niet wil laten doorgaan. Mensen met een beperking kunnen voortaan online controleren hoe toegankelijk locaties in Den Haag zijn. Op het nieuwe platform Onbeperkt op Stap staat informatie over voorzieningen zoals liften, hellingbanen en aangepaste toiletten. De website is